Jij is geskakel op die Stem van die Kaap op 91.3 FM. Wereldwijd op www.vocfm.co.za. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hartelijk op je naam. Het al is aan mij vandaan achter die microfoon met het programma Islam, de weg naar Allah subhanahu wa ta'ala. Jawa Mubarak en je en allemaal hopen verkeer dat hier die programma je bereiken de beste van gezondheid. Amin, Allah, amin, ja Rob. Een Franse programma die na zegen van de aan gaan gebracht worden door de imam van La Pitstraat in de Perel, Masjid Noor. En dat is de assistant imam, Ikram Khan. On this eve of Jumu'ah, we ask the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, O Allah, the Almighty, blessings on the Ummah where they are suffering around the world. And O Allah, give shifa to the sick. Protect us and our children from all evils. And O Allah, have mercy on our loved ones that have passed on and reunite us with them in Jannah. Amin. Allahumma amin ya Rabb. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from any harm and every whisper of evil and surround us with your protection, your guide, steps and keep our hearts firm on what is right and unite us, strengthen